Ons het nou gewees Ultra Beats, Pretty Green Eyes. Volgende is Rewrite the Stars. En dan is het natuurlijk die tijd vir ons DJ G SSNN G-Mix vir die weer.

Lekker lopen hier in Kinau, dus die is eens in DJ Angel Megamix, ofwel een gedeelte van hem, ofwel een kwart van hem, wat ons nu nou vibe op Ramkat Radio. Ja, dat is Techno Tuesdays en X DJ Tarsius. Hoop jullie genieten die ook, ja, die vibe bijzonder lekker. Dus altijd, dank je DJ G voor al jouw moeite.

moet ek like jy half eers vibe wat die ouwtjie in het. Maar nou ja, is bietjie tyd vir ons verjaarsdag vandag. Wil baie geluk sê vir Bruce Botha, Bianca Nel en Barbara Loos. Dan is ook een paar bekendes wat vandag verjaar. Casey Brown is vandag in 1988 gebore. Sy het onder andere Instigator gesing. En dan iemand anders wat ook vandag verjaar is in 1986 gebore. Dis Haino Jawo. Is een Finse Gambian singer. Onder andere bekend in die groep Icona Pop. En sy het onder andere ook in The Duff, Nerf en Trolls gespeel. Sy is in Stockholm, Sweden, vandag gebore in 1986. So, hier gaat ons nou natuurlijk met All Night.

Maar zijn er geweest. All Night van Icona Pop. Nou ja, baie geluk met allemaal van jullie zijn verjaarsdag. Als ik nou niet iemand zijn naam genoemd heb, nie, moet nou niet kwaai wees van mij niet. Ik niet geweet nie, okay. Baie geluk met jullie verjaarsdag. En zoals Willem Strauss sê, mag het er een dag waar jullie kamele wei. Gelukkige vibe op Turn of the Lights van Kato en John het ook gewerkt aan die ene keer. En maak so, en dan wil ek ook sê, baie welkom vir AJ of Andrew Bekes. Al die parade in die stad uit. Hoop is warmer daar is hier.

0: This is a special mix by DJ Krieger. Feed the Brutus.
1: Hier gaat hij nou zo. Is een lekker song daarso voor William. Die enigie daarna is voor Sandra is uitgevra voor Rihanna so We Found Love. En dan zo'n bikkie W&W. Dat is William en Wally. Nee, niet erg nie. Maar ja, ons vibe lekker zo.

As hy nou lekker fantasy, actually een remix van Tricky Disco geweest also, van W&W. Nou gaan ons bykie vibe op bykie Puffendorf. DJ G, denk jy sal die ookies geniet. Ek is DJ Tatches en jy luister na Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af.

Als en geweest, Vengeance, All the Things She Said remix. Volgende. Think about van Joanne Warren. Bla bla bla bla. Any case, Scarlett het ook gesing die zaak. Ik denk is die dame wat die sings naam. Ja. Hallo Bino. En dan daarna Domino en My Sharona van The Knack. Ofwel, een remix van hom vir William Dawson. William Wallace. Nee, ek spot nie met ons ander omroeper wat hakkel nie.

crew. Daar is nou geweest, lekker remix daarvan, The Next, My Sharona. Nou, bietjie Celine Dion met I Drove All Night. Daarna, Sweetie van Tiësto. Net hier op Techno Tuesday.

Als hy nou geweet, forever in my mind. En dan is het nou natuurlijk tijd voor Biki SSNN DJ G. G-Mix, dit is nou die DJ G Angel Mega Mix. En ik deel 1 geweest, maar ja, we zijn nou klaar deel 2 gelezen, dus het is net zo maar deel 2. Lekker vibe.

So gepraat van ons vriend daar die stad uit, hierdie so ietsie van DJ Jakes is Lose Yourself, daarna 10 jaar of wel een lekker Afrikaanse remix van hom, en dan so ietsie van DJs from Mars met Sunday Morning. As jy nou so geskakel het, ek is DJ Tarsius en jylle vibe op Techno Tuesday.

0: Daar was hy nou gewees, Human van David Guetta, live by Tomorrowland gewees,
1: bla bla bla.
0: 2025 is nou laas jaar gewees. It's Missing Pieces hierdie, en dan na hom natuurlijk met 'n groet met Bittersweet Goodbye.

0: Is toch?
1: Ek's nou weer. Ja. Ag, ek moet haar laat en ek is so uit op mond te kuier. En dan? Ag, okay, ja. En ek kyk.

Zeer sterk, ik kom. Die boerkie staan zo wat aan het lach. Die wonderwerken groot ontzag. Die wonderlijke wereld is mijne. Als ik hier moet weg, dan kwijn ik. Die wereld zal ik nooit verlaten. Ik kan ons die Boesmelandse taal ons praten. Hier wil ik niet weg. Hier wil ik niet weg.

Ik wist daar gewoon totally klus op de hart geweest daar veel van Italië. Een grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest. Lost in France.

Pat Green geweest daar vir jou met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat jou Blake Shelton met Some Beach. Dan af jou Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie in die rij op Ramkat Radio, het link so. Lekker luister, geniet hulle.

De kerstdag is recent geweest tussen A2 en geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkaart Radio. Wat voor jou Josh Turner, wat hij om te referen Your Man. Hij zegt vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith samen met Willie Nelson, Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkaart Radio.

0: zijn geweest door Keith Urban geweest daar, of jou Kiss a Girl op Bram Kat. Wat voor Stanley LaRue, zo'n fancy van, maar het klinkt zo half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor uw last name van onze Bram Kat Country, zondag aan de 6 tot 8 op Bram Kat Radio.co.nl. Ik ga even jou Forever Young, Stanley LaRue, of LaRue, whatever.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others

Hier is een stuk geweest door Stony Leroux. Van Ewe Jank, wees op Rangwater Radio, .co.za. Mek je vier aan, geweest daar wat je wel geweest de volgende keer toe. En daar is twee Afrikaanse, wel eindelijk Engelse mensen van Zuid-Afrika af. Harry en Tony. Maar die is daar hele in Texas in Amerika, so van alles program voor jou, alles van Amerika af. Maar hulle is zeker al 2 jaar in Amerika, niet meer. Harry en Tony Campbell, wat, die is daar met Atticus in Amerika in Texas. So van alles program van die klaarwak met de likkie van Harry en Tony Campbell. Het medley van hulle tribute voor Joe Dolan. Tot volgende keer, pas je op wel eens. We zijn volgende week, of hier, we zijn weer donderdag met die goeie mini-show, St. Pieter. En dan morgen aan dit tijd voor Desmos Maandag, St. Pieter, net hier op Ramkant Radio. Pas je op wel eens. Tot next time. Goodbye. En of jou, Campbell's meet Joe Dolan Medley.

0: Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot half 6, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek uit jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Dat sê, en ek is weer terug op die lig, wat jy gaan gehalo sê.
2: Goeienaand mense, welkom by iets van alles. Ja, ek is nou weer net so rikkie hier so. En ja, luister lekker. Ek het daarom, ek dink ek het die program opgestel.
1: Ja, natuurlijk het jy. Ek het ons vroeger so gesê.
2: Ja, elkeen wat ingeskakel is van hier, daar, doer, ooral, oor en oor die see. Geniet die muziek, saam met ons, op Ramkat Radio. En Heidi, daar van Velledrup, geniet die muziek, ja, goeie naam. En, ons het jou amper vergeet, maar, bietjie laat, as nooit nie, nie.
1: Mm-hmm, ja.
2: Ja, nie, maar, kom ons luister lekker op Ramkat Radio, julle kan met ons gesels op die webbladsy, vergeet ek nou die name en alles.
1: Ja, maar so lang was uitgesaai.
2: Ja, jy sien, daar is een groen baar, dan druk jy op die baar, dan maak ons gezichte oop, ek denk ons is heel boe, dan is daar nog een groen baar, dan druk jy op hom, dan kom jy ook direct by die studio uit, dan kan jy lekker daar so met ons gesels. En die wat op die RK groep is, julle kan ook daar met ons gesels, en direct op ons studio nummer 072-341-6888. Dat sy, gesels met ons, en keier lekker saam met ons.
1: Ja, André, hulle sê, jou muziek is baie mooi, hoor.
2: Ach, baie dankie.
1: Hulle het nou een rikkie buitenkant gesit, in die kouwe, waar die oning is daarom afgetrek, so dit is nie te koud nie. Ja. Ok, ek het hier so'n lekker room en hoender chips gebak recept na die dag gekry. Nou, jy het nodig 1 gaar hoender ontbeen en gevlok of 4 gaar hoender borsies. 1 medium ei, fijn gekap en liggies gebraai. 1 groot pak salted aartappelskuifies, grof gekrimmel. So, dit is die gewone wat niet gesout is. Ja. Dan 1 blik room hoendersop, room van hoendersop, 250 milliseerroom, 1/2 koppie mayonaise, 2 koppies gerasperde kaas, 1 teelepel hoenderspeserye, sout en swartpeper na smaak,

0: Hartelike goeiemiddag aan al die luisteraars wat ingeskakel is op ons op die Horizon program vandag, waar ons nieuwe kunstenaars of nieuwe liedjies aan julle voorstel. Ons het laatst week gesels met een baie ervare Kobus Gouws, wat saam met sy dochter Carla optree normaalweg, en combinatie van vaardigheid en talent, wat bezig is om sommer oornacht die algemene naam in veral die Ooskaapse muziekwereld te word en ook landwijd al bekend is. Baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars. Vir ons is dit altyd een groot plezier en een voorreg om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou vandag, gesels ek met een baie gewilde Suid-Afrikaanse legendarische muziekfamilie wat bekend is aan alle Suid-Afrikaners en alle Suid-Afrikaanse muziek liefhebbers. Ek gesels met Frans Breul, oudste seun van Frans en Sunny Breul, wat reeds in die midde 1950s, 54, 55, groot opspraak verwerk het met die aard van hulle tranentrekker liedere. Baie welkom op ons program vandag, Frans Breul. Ek sien uit daarna om jou te gesels en dankie dat jy ingewillig is of ingewillig het om het met te gesels vandag.
1: Ja, nee, baie dankie Ludwig. En ek sê ook een baie goeie morgen vir al die luisteraars. En ja, en soos jy daar gehoor het, my naam is Frans Breul, die enigste seun van die Breul gesin, die enigste seun wat nog hoor is. En ja, en soos ek gesê het, ek probeer maar aan my kant, probeer ek maar die legende verklapeer, ter die beste van my vermoe, en nie dat ek het jatemal gaan recht kruis is op my eerste prijs het buiten, maar ek gaan probeer om het iets voor het hoog.
0: Nou om jy af te skop, ek sien jou ouders was al by werkzaam by Eiskor, nou het julle dan in Van een Byl gewoon daar die tyd?
1: Nee, dit was Eiskor in Pretoria gewees.
0: O, oké. Okay.
1: En my pa was op die fijnbals gewees en my ma was boe in die kraan, he.
0: Ja.
1: Kijk van boe, kijk nou hoe my pa daar onder daar.
0: Ja, so is het daai kraan, ek dacht sy is op volklift gewees.
1: Maar, nee, die kraan wat daar boe in die weggrond had.
0: Ja, nee, in elk geval een buitengewone beroep of werk vir die dame. Was het uit nood of noodzaak dat sy die type werk gaan doen het as een dame, of het sy dit geniet, of jy weet?
1: Ja, nee, kijk, Lutief, die jare was my zwaar jare gewees, en hulle mis maar enig iets doen om te kan verdien, dit is makkelijke jare gewees, en so, ja,

0: Ja, daar die tyd het die kunstenaars mos nie tantieme betalings gekry vir hulle opnames nie.
1: Dis reg, ja, dit was nog swaar jare gewees. Daar. Ja.
0: Nou, so jy het daar in Pretoria wereld dan groot geword en school gegaan ook?
1: Dis direct, ja. Was daar in Pretoria tuine, in die laarschool en in die hoogschool. Maar natuurlijk een van my baie stuit uit die sê. Ek was vrikkie kindje gewees nie.
0: Is jy in die schoolkoor gesing of in kunstwedstrijde saamkompetities?
1: Nee, ek het maar van jongs af het ons man met ons eie orkest in begin. Ek het een jong groepie gehad kreeg en hadden Mimminers en de Golden Eagles. En ons het as die jong groep maar begin speel. En toe het ek daarvan verder gevat saam met die

0: dinge van jou verwag, soos om hulle traditie voor te sit, die selfde sentiment in jou liedjies te handhaaf?
1: Ja, ek het van my ouders gesing van die ouderdom van 6 jaar af.

0: en doen ek saxofoon ook.
1: O, oh, ja,
0: en,
1: ja.
0: En eindelijk die instrumente wat ek doen, is ek heel tevreden mee. Ek doen redelijk mooie instrumente. So, ek denk om nog een uurtje bij te sit, gaan my nog gasse bietjes op hierdie uitdruk om my bietjes door mekaar maak, hoor.
1: Ja, ja. Nee, soos ek sê, ek sien net foto's van jy, waar jy met die gitaar nie geweet van die keyboards en al die vernaam die saxofoon en so aan, ja.
0: Ja, dit is prachtig instrument,
1: hoor. Ja, ja, dit is, hoor. Nou, het jy enige muziek opleiding gehad met bladlees en die algemene theorie van muziek?
0: Nee, nee, ek doen maar alles op gehoor, ek speel alles op gehoor, ek schrijf my liedjes, en ek doen my basis en alles doen ek op van gehoor af. Ek gaan sit en ek begin en ek slaap hier een liedje en die volgende morgen begin ek aan hem schrijf.
1: Ja, en jy...
0: En dan is het 200 jaar later nie, dan is hy getwinsted en al die dinge.
1: Ja, jy het nie sang lesse gehad nie.
0: Ja, nee, nee, ek het maar na my maalde geluister en daarvan af het ek het verder gevat, het gratis aan lees te gaan.
1: Nou, ek het voor die uitsending gevra, jy moet vir ons een speelhuis aanbied van jou gunstelingsnitte, wat sal die eerste een wees op daar die reis, wat ons na sal luister?
0: My eerste

0: Mr. Stanley Siebenberg.
1: Nee, oké.
0: Okay. Het ding van zij dit is wel. Maar u is hier niet van hadden ook, want ik geloof dat hij zo dat werkt, dat is in brede kant.
1: Ja.
0: Dat gespreid was die Stanley. En ja, en ik heb hem met getwinsigd en van die naar de middag gezet en ja.
1: Nou,
0: en, gezet.
1: Het hij een bundel wat op die rakke is?
0: Ja, hij schrijft boeken en hij geeft het uit.
1: Ja, so...
0: Ik heb dan niet een paar kennis van zij dan niet, maar ik weet dat hij is, ik weet

0: dit is basis die enigste wife optrede wat ek gehad het, en natuurlijk nou so, redelijk baie lang terug, sal ek sê, het ek was ek samen van met Stiegel gewees, Stiegel op my.
1: O ja, nee.
0: Toe ek so een beetje het by my ook herinner uit my gehad, op sien van sy, so dit was daar jare, denk ek, dit was, dus dit is met Stiegel, as ek het nie is het nie.
1: Ja, ja, my volgende vraag was juist, van watter van die groot name in die muziekwereld het jou meest powers gestuur op jezelf te verhoog?

0: Oké, okay, dat is lekker.
1: Nee, net wel. Het was Tommy Oliver in Barbara Rui, Jean Rockwell, al die uitgangers, die uitzangers van destijds.
0: Zo wees
1: van die samengewerkt.
0: Country? Die country gardes.
1: Ja, die country gardes in die smeer, ja.
0: Ja, wie is van die kunstenaars?
1: Ben Bergu en al die mensen, ek het saam met al die mannen gedaan.
0: Meeste van die kunstenaars wat die vraag vraag, sê vir my Steve Hofmeyer, so, hy lyk my, hy maak een punt daarvan om saam met allemaal op te tree.
1: Ja, ja, nee, kyk, dis een man van aan ek weer, hy is een manier.
0: Nou,
1: en Manny Jack, dat hy dit weet is.
0: O ja, ja, en Fat Man, is een ander ene.
1: Maar was ander tijdmissie van Peter en LP en Pinnom. Ja. Soos ek weer een sê, ek sonder niemand uit by nie, want elkeen is een tijdmissie van op sy eie, veld.
0: Nou, kry jy ooit verhoogsaanvallen, angstaanvallen, as jy voor mense moet optree, of geloof jy dis makkeliker so dier die jare?
1: Nee, dit is ek is te gewoond aan dit so, daar is, by my is daar nie so iets as angstaanvallen.
0: Ja, jy
1: het... Ek doen maar my ding, en ek geniet wat ek doen.
0: Jy het met dit groot geword.
1: Ja, is weg, en ek doen dit al jaar tyd.
0: Ja. Oei, ons is gereed vir die tweede muzieksnit, lei ons in asjeblief, wat gaan ons luister?
1: Die volgende liedje is, so liedje se naam is, A Boerse Trots. Hy is pas minus 9 jaar terug wat ek hom geskryf het, door myself getwins het, is ook opgeneem, ek het hom verlede jaar, het ek hom opgeneem, en ja, die lied wijs die liefde van ons liede.
0: Ok, en hy is al op een album, is hy?
1: Ek het hom op met een bepasseerde dat het, maar my gebruik begin met stokkies gebruik, want series is nog maar bezig om uit te gaan. So ja, ek het hom op stokkie, en as die mense sy belangstel, dan weet ek dit.
0: Ok, kom ons luister, Boerse Trots, hier gaan ek.

0: Boel se Trots geskryf en gesing en getoons het deur Frans Breel, en ja, so baie om op trots te wees, ne, en dan is daar een groot rede vir ons om ook trots te wees op ons boere. Wat er van die groot competities, soos bijvoorbeeld Idols of The Voice, SA's Got Talent, en die klas blootstelling met jou ooit aan deel verneem, as enige?
1: In my jonger dae, toe ek jong man was, met my eie orkeste wat ek gehad het, het ons opgetree by die jare by die Stad Battle of the Bands, ek weet niet,
0: ja, het was een groene man geweest.
1: Het was een groene man geweest. En daar het is opgetree, maar goedkiese waardes en die type van my, ja. Nee, ek was nog nie op sikke competitie. Ek het al redelijk baie goud verwerf op radiostasies.
0: Ja.
1: Soos ek op my radio het ek goud gemaakt. Dit was nie een van my eie liedjes geweest nie, dit was Neil Diamond Biggie. En ek het goud gemaakt en dit was een liedje Harry Howie.
0: Okay.
1: Dat ek van hom gedoen het en soos ek sê, ek het goud bereik met hom.
0: Ja. Nou ja, soos ek wil sê vir die luisteraars, nie nie, kyk, ons kan van Frans sy liedjes, ek speel net 6 vandag op hierdie program, maar daar is hordes oor die 400 soos hy net al gesê het, en
1: dit kan ek net correct, ja, dis my male wat die 400
0: so okay. Maar jy self het hordes?
1: Ja, myne is 80 op
0: hierdie. Okay. Nou, jylle kan op YouTube gaan opsoek en luister na sy liedjes daar en like dit en los kommentaar, positieve kommentaar enzovoorts. Ja.
1: Ja. Ja, dit kan my doen, ja.
0: Nou, in watter mate het jou sangtalent verander oor die jare? Groei het beter geword met tyd en in die toekomst jare sal jy nog meer ontwikkel? Wanneer bereik een mens die piek van jou performance?
1: Ek dink die persoon verbeter my elke slag. Ek dink jy raak

0: Ja, en met die luister van daardie liedjie gaan mense harte uit na nie net Brendan, en mens dink aan al die boere in ons land wat al so wreed vermoor is, ne? Hy is so tragies en so onnodig. Dit is net, mens weet nie wat om te doen, om een stokkie daarvoor te sit, of wat. Maar in elk geval, ons dink aan al ons boere. Okay, wat sal jy beskou as jou grootste prestasie ooit, en jy mag maar spog?
1: As my grootste prestasie ooit?
0: Ja.
1: Wel, in die ene piek uit my wees, was om op breed te wees.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. En die al van die breed, dat is my grootste.
0: En dan om met Nelia te trouwen, was ook een groot prestatie.
1: Ja, dit kom.
0: Oké, <Okay. laughs> ja. En wat is, ek ben enige toekennings of gouwe prijse of gouwe plate, wat voel jy baie trots op?
1: Kijk, ek sal met my nog iets gesteen het, nog genoem het, dat ek goudbal op my radiostasie. Dis eindelijk die enigste goud dat ek gekry het nog so, maar behalwe nou natuurlijk, om die eerste plek het ek

0: Holy Holy. It's made by other people. Okay. En natuurlijk, soos ek sê, jy nou maar een te wees op jou, radiostaties, het sê dat jy ook my baie beteken op die gospel en op die jou gewone top 20 liedjes. Ja, die verder, ek meen, ek het ook nie verder geit op, geit paard of zoiets gekry. My naam en ek het het goeie ek het.
1: Ja.
0: Maar ek sal nog nie op die stadion nie, maar ek werk dan, ek mag daar ook nog dan bij hen kom, jy het een mik, ja.
1: Weet jy, jy bibliotheek waar jy jou maas so goed is hou?
0: Dit is by Pieter Lim, my sien.
1: Ok.
0: En by my sister sy sien.
1: Ja.
0: Ok. My sister, jy bedoel maar my, my van my maas is so goed
1: is. Ja, yes, hulle library van muziek. En
0: oh ja, dit is alles reis by my sister gesien.
1: Ja.
0: Ek het een paar van hulle goedjes hier, so.
1: Ja.
0: Soos ek sê, goedjes wat van die museum afkom, wat my toegeheim is.
1: Ok.
0: En ja, en ek het baie trots daar.
1: Nou, ok, ons het nou gekom by prestaties. Nou, kom ons gaan naar die teenoorgestelde toe. Wat is jou grootste teleurstelling? Wat beskou jy as missed opportunities? Iets wat jou terugzet op jou vordering was, buiten nou COVID. Ek meen, allemaal het maar blok daar veroorzaak, maar ja.
0: Ja, ja. Toch, eindelijk op die stadium, dat gaan we misschien snaaks doen, maar eindelijk niks nie. Ek het toch eindelijk nie werkelijk in my leren van my sang werkelijk een teleurstelling gehad nie, daarom is as jy sê die balance. Maar verder was dit maar an en af en as jy leren dan nie sang. Dis ook een goeie tyd wat jy het, dat jy of dis een slechte tyd, een mens die rekening hou maar met al die kante.
1: Dit verloop maar volgens plan. Soos jy verwacht.
0: Ja, ek, soos wat ek kom, so vat ek om.
1: Ja.
0: En ek kan nie juist sê, dit was een slechte tyd en dit was een goeie tyd. En, as dit een slechte tyd was, het ek een goeie tyd daarvan gemaakt.
1: Ja.
0: Ek het nou my best probeer om een negativiteit en een positiviteit om te
1: sê. Jy sien, daar is nog een eigenskap van een kunstenaar wat ons kon genoem het. Ja. Jy moet kan omskip wat negatief is, maar die positief kan maak. Nou, okay, vir wat soort optredes is jy beskikbaar om voor bespreek te word?
0: Enige optredes. Wat sê dit nou, wat hulle ook al wil hee, ek is beskikbaar, enige.
1: Fondsinsamelings?
0: Ja.
1: Begrafnisse?
0: Ek is beskikbaar. Die daar laatst die nie nou gesê het?
1: Begrafnisse?

0: als je teruggaat naar mijn korrelpissant
1: typiek. Ja, ja.
0: Dus daar heb ik daar een liedje of twee op voor mensen wat van een minister leer heeft uitgewerkt.
1: Ja.
0: En ik heb het ongemiddag die hebben nog een hier liedje te schrijven. So, ja, daar is liedjes wat ik kan gebruiken als een mensen te bemiddag.
1: Ja.
0: Dat er was een liedje is geleerd.
1: Nou,
0: ja, zeker, ja. Ik kan enige iets gaan doen.
1: Ja, jou bemerk jy maar jyself of het jy agent as jy aangeteken?
0: Ek bemerk myself.
1: En dis meestal op jou...
0: Media doen vir my daar.
1: Ja, ok, meestal op die Facebook of so?
0: Ja, Facebook en al die type van content soos hy het bemerk.
1: Nou, was jy in enige mate betrokke by hierdie as Afrikaans is groot?
0: Nee. Ek het toch die daarbij uitgekomen.
1: Het was zeker lekker wees om uitgekomen
0: van te krijg. Het was lekker dat nog een Afrikaans is groot, so dat ek om kan bijdoen.
1: Ja, geloof dat sal. om een bespreking te maak vir optredes, hoe gaan die luisteraars te werk? En indien jy enige voornommers of e-postadresse noem, herhaal hulle asjeblief en lees het stadig. Misschien moet Nelia dit vir jou lees.
0: Ja, sy kan misschien net haar telefoonnummer vir jou geef. En dat sy net gegaan hier op de naas. Ja, sy kan nie, sy moet hem eerst gauw schoen.
1: Oh, nee.
0: Maar sy bel sy vir jou nog op die voor, en ons is bezig op die ja, ding, sy gebruik nie vir die ding.
1: Sy bel nooit haar self nie.
0: Wat ek kan doen is ek, soos ek sê, ons moet nou uit die voorn uitgaan as ek nou een nummer wil hee.
1: Oe, nee,
0: maar,
2: goed. U maar laat erin.
0: Nelia, ja, dat sê vir jou gesê, sê my stop.
2: Ok, dis Nelia van 202@gmail.com is die e-mail adres.
1: Als klein letters, als aan mekaar?
2: Ja, alles aan mekaar, alles klein letters.
1: Ok, is makkelijk genoeg. Ok, dan...
0: Dit is nu op die voering te gaan,
1: ja. Ja, ok, wat... wacht, ek kan gauw hier so. Kijk of ek... is hierdie nummer wat ons nou gesels, is dit, jylle... wat noem is dit...
0: Contactnummer. Alles is daar. Ons gebruik van die infoon, want ons het baie probleme gekry met hacking.
1: Ok, kom ek gee omgegoe, en dit is 067-385-7421. Ek herhaal om, 067-385-7421. 2-1, en dit is Nelia en Frans Breel. Waar is hy?
0: Oké,
1: nou, is daar nog enig iets wat die luisteraars van Frans Breel, of van die Breels noodwendig, behoort te weet, wat ek nie aangeraak het nie?
0: Ja, soos ek gesê, ek gaan die legende wat voortlees, ek gaan kom daar wat staan nie. En ek gaan, soos ek sê, my best doen om voort te gaan met die legende en my eie muziek en selfs, soos ek, my eie muziek die voorste punt te bring ook, maar my eie muziek is wat ek nou op gaan concentreer en vir die mense te kan wat meer.
1: En jou kinders na jou en na hulle en na hulle. Ons hoop, ons hou neem pas, ons kan net. Ja, nou, ja, jou voorlaaste aanbieding, voor ons dan gaan groet en uitspeel met die een wat jy wil promote, wat is hierdie ene?
0: Hierdie bietjie is een wat ek en my sister gesing het, maar ek moet by sê, dit het, hy is 50 jaar terug opgeneem.
1: Anita.
0: En die bietjie, ja, ek en my sister Anita.

0: kritische namen zijn Lawa, en hij is gezien door mijzelf en mijn zuster Anita, van die album Boet en Sis.
1: Oké, ja, dit klink vir my. Ek dink ek het hom al geluister een paar keer. Is daar, hoe oud was hy gewees nou?
0: Ek was 16 gewees.
1: Ja.
0: En sy was 21.
1: Oké, kom ons luister na Aloha van Anita en Frans Breeuw. Hier gaan hy.

0: maakt meneer Jannie van Skoor. En kom ons geef om een moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoerd. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijk naar een kangaroo. Jouw en boy lopen samen met ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draai je om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou,

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després bon dia, Bronca Dronio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker, jou Bronca Dronio. Petsie, petsie, mijn naam is Rob Goos. En ik wil jou terug welkom verheet.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja. Ik was laatst vrijdag al een beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boe op die wolken.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Also, ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak. Dat je vier keer aansteek. Of zomaar net zo'n beetje rock and roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Drani op een 7.0.0.6.0.3.2.3.9.7.3.2. WhatsApp.
4: WhatsApp.
3: WhatsApp, nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek hij voorbaaikje uit jouw papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleiding op een vrijdagavond en ook altijd dat het zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, oom is al ziekerig is en zo kun je maar bekomen te werk. Maar die van jullie wat gezond is, als je jouw flu shot gehad het papi, als jij was king of the castle. Wat zeg je, oom? Verstaan, was je Richard Gere, vandaag is je reverse Gere.
2: Chicken banana, chicken banana.
3: Ja. Als vanavond de eerste keer is op Ramka Drani, wil ik weer zeggen bye bye welkom. Mijn naam is Rudolf Goos en het is mijn eer en mijn plezier om jou vanavond gezelschap te houden hier op Ramka Drani op een C.Z.R. Als je denkt op je lucht is helemaal mal en van zijn loodje getikt, dan wil ik weer zeggen absoluut recht. Welkom op Ramka Drani, het is altijd lekker om samen met je te keren. En ik wil, hey, je met de kans vat samen met mij vanavond.

0: La criobronca de Manuel Traveling Wilburys. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison and Bob Dylan. Lekker van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkadradio.co.za. Man, zoals Tanya Rie altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker saam met ons kuier en die vleisies gaan braai en die vuurtjies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op ramkadradio en is net so 10, 11 minuut na 6, 6.30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat jy mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan al die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons kuier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van net my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond belig. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Laas vrijdag, ek was donderdag al begin sleg voel, vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geen my na paar doepas en ek dink toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou soms al die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe vat hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestaan. Maar nie ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug gebelig. Jou bramkadradio op en sê op en sê so baie welkom. Ek hoop vanavond hier geniet het. Laat jou deeg beweeg. As jy vanavond die koud krijg, vat van mamie so van oud toesteppie, want dis mis dit woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer was jullie niet gehoord van Outfield? Outfield hier op Ramkadradio met Jola.

Auf ist man noch befährder und ich die Zeit, ich hab schon mal in den Broadcast. Und ich kenne alle Spieler, ich kenne alle Beinamen. Ich hab schon mal noch Advertensie sogar geholt. Mein Skin hat die Sponsors mal bezahlt. Tut Jolle, komm so. Goeie Marag, Damen und Herren, es ist ein prachtiger Dach auf dem Nieuweland. Die Sonnetjes kennen die Seevoortjes vlieren. It's a sunshine day. En dan heb je mijn colleges, het krullen van de meel waar die bolletje op zijn puntje gemaakt staan en gaat afschop, recht en ook aan van die vel. Die schijzer komt naar alle stappen, zei het chillen recht, krullen ze. Alles is recht, altijd recht, Toyota. Maar er is een prachtige in met hangen onder die barres. Kentucky Gucci. Kentucky vat een prachtige slag in draak. Maar Rappelbeek roest daar. Hij friet voor Kentucky. Hij friet voor Kentucky. Hij is nog lekker rugbyrie. En we vangen lekker rugbyrie. Nou, lady mannen, daar boer mekaar, dier mekaar, onder mekaar. Allemaal zoek voor die bal. Dus geest dat blaas op zijn vleetje. Hij zei, it's not inside, it's on top. En jouw die hele boble is Moffy Martens. Die schreef dat ze staan een beetje op, Moffy. Wat gaat nou met Johannes met die voetbal spelen? Nou zegt Moffy wat harder gaan ze als met die schreef dat hij zei, ik kan klaarkomen zonder mijn bra. En ik kan klaarkomen zonder mijn man. Maar ik kan niet klaarkomen zonder die boys, nee. Ik zei, ze zijn los te bijten, man. Die vaste scram worden gevormd, man, met die bal. Maar dan zit als meer kat mee. Meer kat druk zo'n beetje aan die scram. Meer kat zet die bal aan. Meer kat gaat hem krijgen. Meer kat gaat stil gaan om. Meer kat zoekt een gat. Hij zoekt een gat. En hij krijgt van naast boter. Amerika is bijna voorbij. Hij laat wil, hij laat wil. Them stones. En Amerika gaat dwars hier. En Amerika gaat hem krijgen. En ik krijg hem nou. Want hoe verder je rijdt, hoe minder die vrij van. Dat wordt afgeskopt van die middel van die veld. Dat was een hoeien wat hangt onder die bal is boel breed. Boebel vat hem prachtig uit lucht. Hij ontdekt twee, drie mannen. Komt in die katlin af. Maar Poedelpina komt dek voor boebel. Ach, ben ik hem dek prachtig. Hij kreeg van Boebel uit die kantlijn. Hier komt Dog Moore, die druk zoek bij. En die hele spelletje met Dog Moore boop staat daar over die kantlijn terwijl het nou lekker sausje op Nieuweland. Nou zit Olifant was tussen wat laatste jersey. Ze zei, dat brengen we een nieuwe jersey. Hij kijkt om zo tinnie zon. Hij zei, it's good and clean and fresh. La la la. En hij trekt hem zo zijn dik lijf aan. Hij zei, ik is een zeesop. Baba. Die bal wordt dan gegooid. Wordt geklapt naar Mirka toe. Mirka geeft brandewijn Bresler. Brandewijn geeft kasterolie pinaar. Kasterolie al. En hij knijpt. En hij al. En hij knijpt. En met zo'n boog. Dijk er over die doelijn. En nou zei die kennis van chips. Ik zei, don't say chips. Say, well, I skinkle cut. Deedle, deedle, dee. Skinkle cut.

0: Dat is natuurlijk die soplepels hier, Bram Kevranio, met, kom huis toe. Ja, dis winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is nog nie in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, yep, en dan vat ons sop. Net hier op Bram Kevranio, ek kom huis toe vir julle lekker daar buiten vanavond, lekker met die vierkie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, jylle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Marikie stuur die prachtige boodskap, sê, Nancy, sê, man, ek klop, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal, boetie, kom kyk, dis die definitie, Taneria, ek dink Tannie sal saamstem, dis die definitie van boetie kom kyk, mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag, kyk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan, ek weet my oma Bram is ook daar, my ou vriend sit ook daar, wil jy dan nie as een blief daar vir Bram, want ek weet is seker op sy phone, want ek, meeste van die tyd stuur hy vir my, maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie, Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie, as een blief, want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het het nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So, laat stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 1/2 uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man. Jylle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.